mana mamutiana kandeleli worera ondeleli amrimani ipawe injijimino evarelomdego i mana mamulopana kandeleli worera ondelela amrimani ipawe injijimino evarelomdego manoyu ahe.